Zisto, Count Sicario, bevo sua vet op de nek. De vierde tiende kousen zoeken geen uitstok van het bed. Los met in de roer. De herschieten smaak in het zoek.